Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.

Darmane kom en darmane gaan. Daar wil blauwe bliksems van die.

Ik jou vertel van Dries de Plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n dagaboy. Man, hij is Noors, hoor, jij verstaan niet mijn maat. Alle kanten van zijn

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met een heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlijke diens. Jy is nie net een kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, een familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lijn 083-375-4009 of telefoonlijn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Elko Steel Dealers, for your steel and security requirements.
2: From palisade fencing to roof sheeting to structural steel, Elko Steel Dealers has everything you need to secure and build with confidence.
1: Serving the community since 1973, Elko Steel Dealers has over 50 years of trusted experience, supplying quality steel to homeowners, builders and businesses across the province.
2: Need a gate motor? Elko stocks reliable brands like Centurion, Days and DTS to help keep your property safe and secure.
1: Whether you're building, upgrading security or starting a new project, Elko Steel Dealers offers quality steel, competitive prices and honest service.
2: And because Elko is family owned, every customer is treated like part of the family.
1: Visit Elko Steel Dealers in Springs or send us a WhatsApp today on 083-375-4009. Elko Steel Dealers, a family of steel, strong and united. Send us a WhatsApp on 083-375-4009 or phone us on 011-362-1551. Find us on the corner of Ermelo and Dagbreek Road, Largo Springs, or email us on sales@elkosteel.co.za. We are also available on all electronic pages.